leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De correctionele rechtbank in Tongeren heeft Geert Frisson uit Borgloon veroordeeld tot 13 jaar cel voor zijn rol in een grootschalige cocaïnehandel. Frisson leidde volgens de rechtbank een van de vier criminele organisaties in het omvangrijke Costa-dossier. In totaal werden 51 beklaagden veroordeeld, al vielen de straffen lager uit dan het federaal parket had gevraagd. Naast de celstraffen legde de rechtbank ook boetes en verbeurdverklaringen op die oplopen tot miljoenen euro's. Op de Mechelse heide in Maasmechelen is woensdagavond opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Daarbij ging ongeveer 450 vierkante meter vegetatie in vlammen op. De brandweer had het vuur na een moeilijke interventie langs een steil wandelpad snel onder controle. Volgens de brandweer is de brand vrijwel zeker door menselijk handelen ontstaan. Ze roept bezoekers daarom op om extra voorzichtig te zijn en geen vuur te maken of te roken in natuurgebieden. Vandaag verspreidt er zich vanuit het westen iets minder warme lucht over Limburg. De temperatuur kan wel nog oplopen tot zo'n 29 graden, wat uiteraard nog steeds zomers te noemen is. Het blijft op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Een lokale bui is niet volledig uitgesloten. Er waait een matige westenwind en zaterdag opnieuw zomers en 28 graden.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was 3e in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de Tasseltkiezel in Bree zijn donderdagochtend rond 4:15 twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de voertuigen sloeg daarbij over de kop en belandde op het dak. De politie en brandweer kwamen ter plaatse, er vielen geen zwaar gewonden. Tijdens de takelwerken werd de steenweg tijdelijk afgesloten. De firma Hüdelmeier Logistics gaat niet in beroep tegen de geweigerde vergunning voor de opslag van 4000 wagens op Droonpoort in Sint-Truiden. Daardoor ligt het dossier nu opnieuw bij het stadsbestuur. Burgemeester Ludwig van den Hoven zegt dat de stad de verdere aanpak onderzoekt en streng zal toezien op de naleving van de regels. Volgens hem gelden er geen uitzonderingen en is iedereen gelijk voor de wet. Vandaag verspreidt er zich vanuit het westen iets minder warme lucht over Limburg. De temperatuur kan wel nog oplopen tot zo'n 29 graden, wat uiteraard nog steeds zomers te noemen is. Het blijft op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Een lokale bui is niet volledig uitgesloten. Er waait een matige westenwind en zaterdag opnieuw zomers en 28 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Ja, ja, als je zo hoort op plaats zou je kunnen zeggen van die van Boney M, die konden nogal zingen. Maar ja, na verluid hebben ze nooit enige noot op een plaat gezongen. Enfin, we laten het even in het midden en zeggen nu een hele goede morgen allemaal. We zijn blij dat vakantie is, dus hooray, hooray, it's a holiday. Dat is dan wel het positieve van deze single van Boney M. Welkom trouwens, het is 9 uur, dat betekent tijd voor Espresso.
1: Espresso.
2: Coffee time.
1: Met de Ludowijn.
0: En vandaag ook weer voor u leuke muziek uitgezocht. Muziek van Blue Haze, van Oscar Harris, van Clouseau en van Chuck Berry.

Rafael Cara, Affaire L'Amour, Comincia Tu. En Clouseau maakte in de jaren 80 een hele leuke plaat over Swenty Bolt. En u zult zich afvragen, waar komen ze in godsnaam aan die naam? Nu ja, dat ligt eigenlijk korterbij dan u denkt. Net buiten Maastricht, op de autostrade richting Eindhoven, is er een parking en een bijbehorend tankstation en een winkel. En dat complex heet Swenty Bolt. De heren van Clouseau stopten daar toevallig, schreven de naam op en maakten er een heel schoon plaatje van in de jaren 80. Maar eerst moet Schoen nog even op.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

En aan de naam te horen waren ze een beetje ondeugend. Jimmy James en zijn Vagabonds. En I'll go where the music take me. En waar de muziek u vandaag brengt, dat is hier bij Radio Ludo. We gaan ook vandaag weer terug in de tijd naar de jeugdjaren van de popmuziek. En daarover gesproken, begin 1980 was er plots Laurie Spee, een Engelse zangeres waar iedereen heel veel van verwachtte. Alleen hier in België blijft het bij één hit. How many times?

Mooi hè, en leuk om nog eens terug te horen. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. En op de achtergrond blijven die mannen maar doorlopen, dus we gaan heel snel een andere plaat opzetten van Oscar Harris en The Song for the Children.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Een beetje zoals de Shadows maakte prachtige gitaarmuziek deze Spotniks en hun Amapola. Derde en laatste plaat in het drieluik en dat was meteen dus een instrumentale. Daarvoor eentje in het Frans van Michel Delpech, Pour Vlucht en Oscar Harris mocht het drieluik openen met de Song for the Children. Ik denk dat het al een hele tijd geleden is dat je nog wat gehoord hebt van Marlene Dietrich. Maar daar gaan we nu verandering in brengen.
1: Sag mir, wo die Blumen sind,

Een man met een naam als een gitaar. Freddy Fender was dat, een Matilda. Blue Haze, die kennen we nog van heel wat hits. Onder andere ook van deze. Smoke Gets In Your Eyes. En met deze gaan we terug naar 1973.

Ik heb even nagekeken. Opvallend veel muziek van de jaren 70 vandaag hier in het programma. 1972 voor de Intruders en She's a Winner. Maar toen werd er ook fantastisch mooie muziek gemaakt natuurlijk. Zo echt midden in mijn jeugdjaren. En daar hou ik toch wel een beetje van. En hopelijk u ook wel. En ik weet het, we hebben al wat Duitsstalig gedraaid vandaag. Maar deze kon ik toch echt niet laten. De Spider-Murphy Gang.

Ja, André van Duinen, je kan er tegenwoordig niet naast kijken als de zon schijnt. Ja, ik waan mij, ik weet niet hoe u bent, maar ik waan mij de laatste dagen en weken hier in België een beetje als in Spanje. De zon schijnt eigenlijk altijd en als het ooit eens een paar druppels regent, dan is de zon daar binnen de kortste keren opnieuw. Toch een beetje geluk hebben wij met deze zomer. Alhoewel de boeren zich behoorlijk in de haren beginnen te krabben, want er zou toch een klein beetje hemelwater moeten komen. Misschien is dat wel voor in het weekend, ik weet het niet. We zullen het wel zien wanneer dat het komt en we laten het voorlopig maar op ons afkomen, want we kunnen het eigenlijk toch niet veranderen. Wat we ook niet kunnen veranderen is de tijd. De tijd is wat betreft espresso op. Dat betekent dat wij u graag in de handen laten van de collega's. Morgen zijn we terug voor een vakantie-editie van Espresso om 9 uur. Nog een leuke dag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw.

0: Laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Kiss Me Goodbye, Petula Clark. Fantastisch, hè? Waar is de tijd? 1968. 7:07. Goedemorgen, het is vrijdag 31 juli. De laatste van de maand, vrienden. De laatste werkdag voor deze week ook. En dan stappen we een nieuwe maand in. We hebben nog een maandje vakantie, dus dat maakt het allemaal goed, hè? Zomervakantie. Met veel zon, veel muziek op Radio Ludo ook. Roy Orbison hier in Lunchbox. Ook Niels William van bij ons. En zelfs Rod Stewart komt erbij. En nu wat werk van John Terra met Rosanna.

31 juli, de internationale dag van de boswachter. Dit is een initiatief van de Internationale Federatie van Boswachters. Het doel van de dag is tweeledig. Aan de ene kant staat het werk centraal van de ranger, maar aan de andere kant staan ook de slachtoffers van het werk in de spotlights. Want boswachters zijn essentieel bij het beschermen van bedreigde diersoorten of het tegenhouden van grootschalige houtkap. Maar stropers en bendes verdienen daar veel geld mee. En schuwen geweld helaas niet om bijvoorbeeld een neushoorn te bemachtigen of een hectare Amazone tot meubels te verwerken. De boswachters die aan die frontlinie van de natuurbewaking zijn gesneuveld, vermist of gewond geraakt, krijgen op deze dag een waardige erkenning die ze verdienen. Op de internationale dag van de boswachter, vandaag 31 juli. Ja.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Patrick Juvert die scoorde ooit een lentehit met La Musica. En dit was een andere plaat van Juvert, I Love America. Het grote wonderen Amerika. The American Dream, zo hè? Ja. Hugo Montenegro daarvoor nog eens. Straks herdenken wij hier op 31 juli Mitch Miller. Maar dat is voor zo meteen. Na Roy Orbison met Crying.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 31 juli, Mitch Miller gedenken wij vandaag. Amerikaanse orkestleider, muziekproducer en televisiepresentator die op 31 juli 2010 op 99-jarige leeftijd overleed. Mitch Miller speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse populaire muziek van de jaren 50 als artistiek leider bij Columbia Records, waar hij artiesten als Frank Sinatra, Tony Bennett en Johnny Mathis begeleidde. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend als presentator van de succesvolle tv-serie Sing Along with Mitch, waarin kijkers thuis konden meezingen met bekende liedjes. Zijn programma groeide uit tot een van de populairste muziekshows van zijn tijd. Mitch Miller wordt herinnerd als een invloedrijk figuur in de Amerikaanse muziek- en televisiegeschiedenis. Vandaag op 31 juli gedenken wij dus Mitch Miller.

Jim Reeves met een echte naoorlogse plaat, hè, de vroege 50s en Bimbo Bimbo. Radio Ludo, dit zijn toonaangevende retroplaten voor jou. Met uit de jaren 80 een tijdloos liedje van Frank Ure. And I want to know what love is.

Oh, happy day. Beetje gospelmuziek met die Edwin Hawkins Singers. Was een liedje uit 1968. En daarvoor nog eens Un, deux, trois van Niels Vlian. De ontdekker van de meisjes van K3, moet je weten. Hij was indertijd muzikant en ook producer. Heeft het hele zaakje verkocht aan Studio 100 en is toen naar Zuid-Afrika verhuisd. Die Niels Vlian. Eens kijken in onze regio. Je kan morgen, zaterdag 1 augustus van 13 tot 17 uur, met de Boddelaars naar de Druivenkijkdag bij wijndomein Wideu. En dat wijndomein Wideu, dat is het wijndomein van Koen Marnette. Wideu Reef 1 in Sint-Lambrechts Herkhasselt. De Druivenkijkdag is er voor iedereen, maar gewoon eens aanmelden. Deelname bedraagt €20.

We ontvingen de jongste dagen een aantal mailtjes van mensen die met vakantie zijn in het buitenland. Er was er eentje in Egypte. En een zekere Marianne die stuurde ons dat mailtje. Kijk voor Marianne die Egyptian reggae van Jonathan Richman. Ben je ook met vakantie of ga je binnenkort met vakantie naar het buitenland? En neem je Radio Ludo mee via onze livestream. Stuur ons ook eens een mailtje naar geert@radioludo.be of gewoon studio@radioludo.be. En dan roepen we dat wel eens om, hè? Fijn toch? Hier is Frédéric François.

Demis Roussos en zijn Aphrodite's Child, We Shall Dance. Bijzonder muzikaal, tot bijna 11 uur. Radio Ludo tot 12 uur, nog Lunchbox vandaag op vrijdag. De laatste van de maand, de 31ste. In richting 11 uur met Christine van Wilferdi straks. Nu nog eens die Hollywood Archers. Allee joep, tot zo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De correctionele rechtbank in Tongeren heeft Geert Frisson uit Borgloon veroordeeld tot 13 jaar cel voor zijn rol in een grootschalige cocaïnehandel. Frisson leidde volgens de rechtbank een van de vier criminele organisaties in het omvangrijke Costa-dossier. In totaal werden 51 beklaagden veroordeeld, al vielen de straffen lager uit dan het federaal parket had gevraagd. Naast de celstraf

0: steeds zomers te noemen is. Het blijft op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Een lokale bui is niet volledig uitgesloten. Er waait een matige westenwind en zaterdag opnieuw zomers en 28 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

En sinds Neil Diamond Desiree heeft uitgebracht, werden heel veel Desirees geboren in der tijd, in de 70s. Neil Diamond, tot 4:30 over 11, tot 12 uur nog Lunchbox, vandaag op vrijdag 31 juli. We hebben de weetjestrommel vandaag met een weetje over Italië, steden in Italië. Ook terug in de tijd, dag op dag, voor het laatste live optreden van Bassie en Adriaan. En straks in de krant een economisch nieuwsje uit onze krant. Maar wel een bizar economisch nieuwsje.

Opvallend krantennieuwsje. Financiële experts waarschuwen opnieuw voor een mogelijke beurscrash. Zelfs de beroemde Buffett Indicator, genoemd naar de investeerder Warren Buffett, staat op rood. De indicator vergelijkt de totale beurswaarde met de wereldeconomie en wijst op overwaardering. Beleggers maken zich zorgen omdat een correctie onvermijdelijk is. Toch raden analisten aan om kalm te blijven en gespreid te investeren. Korte paniekverkopen kunnen immers meer schade aanrichten dan de markt zelf. Wie geduldig blijft en zijn portefeuille evenwichtig houdt, kan stormen beter doorstaan. Mogelijk toch een beurscrash, want alle lichten staan op rood.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Het is goed in de square.
4: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons

The Little River Band was van alle markten daar zijn. Liedje uit 78 hier op Radio Ludo. En ook Cliff Richard daarvoor bij ons. Het is zomertijd en straks keren we terug in de tijd met de gebeurtenissen dag op dag vandaag op 31 juli. En laten we hier genieten van Due South. Hij had het originele Games People Play. Het werd uitgebracht in 68 en nog eens opnieuw in 1993. Maar dit is dus die originele Due South.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 31 juli vandaag. De tijd in naar 2003. Toen vond in het avonturenpark Hellendoorn in Nederland het allerlaatste live optreden plaats van het iconische duo Bassie en Adriaan. De clown en de acrobaat waren sinds de jaren 70 razend populair bij generaties kinderen in Vlaanderen en Nederland. Met hun combinatie van humor, spannende verhalen en vrolijke liedjes wisten ze jong en oud te vermaken. Hun televisieseries, vaak met educatieve insteek, werden klassiekers in de Nederlandse jeugdcultuur. Het afscheid op het podium markeerde een einde van een tijdperk vol nostalgie en kinderlijke verwondering. Voor veel fans was het optreden in Hellendoorn een emotioneel moment. Bassie en Adriaan bleven daarna nog jaren geliefd in herhalingen en op het internet. Maar het afscheid vond plaats op 31 juli 2003 in Hellendoorn in Nederland.

Dat waren nog eens zomertijden, hè? Einde van de 70s, CJ Room. C'est moi, heerlijke hit uit de zomertijd van 1974. Gaan we naar 11:30 op met The Cats uit Nederland en zanger Piet Veerman.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Als het even tegen zit, wel kijk, dan is dit de oproep van Bruce Channel. Hoofd omhoog en weer vooruit. Keep on. Bruce Channel uit 59 ook alweer. Met midden in de jaren 80 daarvoor de zomerhit van Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Straks de weetjesrol bij ons, bij Luto. Nu nog eens Kurt Edelhagen. Dit is een instrumentaaltje deze voormiddag.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een luguber weetje vandaag. In Italië hebben steden als Celia en Falciano de Massico bizarre wetten die het verbieden om te sterven. Deze wetten zijn vooral symbolisch bedoeld om aandacht te vragen voor vergrijzing en het gebrek aan begraafplaatsruimte. In Celia kreeg je zelfs belastingvoordeel als je naar de dokter ging om gezond te blijven. In Falciano kwam het verbod nadat het oude kerkhof vol was en men ruzie had met de buurgemeente over nieuwe graven. Ironisch genoeg overleed de eerste persoon na de wet binnen een week. Dus in Italië mag je soms alleen leven op straffe van overlijden.

zomer, zon in Radio Luto. Met Snoopy versus de Red Baron van de Royal Guardsman hier deze middag. En volgens Bud en Oh Boy. Zit je aan het aperitief, laat hem smaken. The Mockingbird Hill. Dit werd ook gecoverd door Albert West.

In de 50s was het al eens een hit op de radio, de originele Mockingbird Hill. In de 70s deed Albert West het over. En ook in de 90s Roots Syndicate opnieuw in die vroege 90s. Maar dus deze versie van Albert West uit de 70s, de Mockingbird Hill, was een zomerplaat ook trouwens. Gaan we naar 12 uur op met straks het middagnieuws van 12 uur op de radio. En veel, heel veel smakelijke muziek voor jou. Richting het weekend nog met Karin Kent en dans je de hele nacht met mij. Een mooi weekend hier met Mark Brilowit en Ludo Wijnen tijdens het weekend. En maandag dan ben ik hier opnieuw voor een nieuwe Lunchbox.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De fietstunnel aan het provinciehuis in Hasselt gaat vanaf 3 augustus 4 weken dicht voor herstellingswerken. Een te poreuze betonlaag en een waterlek moeten worden aangepakt. Net als bij de problemen in 2019 betaalt de aannemer alle herstellingskosten. Fietsers en automobilisten moeten tijdens de werken rekening houden met omleidingen en verkeershinder. De politie Karma waarschuwt voor oplichting via advertenties op Facebook. Slachtoffers worden eerst verleid met kleine winsten en daarna overtuigd om grotere bedragen te investeren, waarna ze hun geld verliezen. Dit voorjaar kreeg de politie 7 à 8 meldingen binnen. Karma roept op om niet in te gaan op advertenties die te mooi lijken om waar te zijn en nooit geld over te schrijven. Vandaag verspreidt er zich vanuit het westen iets minder warme lucht over Limburg. De temperatuur kan wel nog oplopen tot zo'n 29 graden, wat uiteraard nog steeds zomers te noemen is. Het blijft op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Een lokale bui is niet volledig uitgesloten. Er waait een matige westenwind en zaterdag op

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
2: A one, a two, a three, a four.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Check www.deSquareKermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig. Ludo.
1: Manamana.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de Tasseltkiezel in Bree zijn donderdagochtend rond 4:15 twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de voertuigen sloeg daarbij over de kop en belandde op het dak. De politie en brandweer kwamen ter plaatse, er vielen geen zwaar gewonden. Tijdens de takelwerken werd de steenweg tijdelijk afgesloten. De firma Hüdelmeier Logistics gaat niet in beroep tegen de geweigerde vergunning voor de opslag van 4000 wagens op Droonpoort in Sint-Truiden. Daardoor ligt het dossier nu opnieuw bij het stadsbestuur. Burgemeester Ludwig van den Hoven zegt dat de stad de verdere aanpak onderzoekt en streng zal toezien op de naleving van de regels. Volgens hem gelden er geen uitzonderingen en is iedereen gelijk voor de wet. Vandaag verspreidt er zich vanuit het westen iets minder warme lucht over Limburg. De temperatuur kan wel nog oplopen tot zo'n 29 graden, wat uiteraard nog steeds zomers te noemen is. Het blijft op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Een lokale bui is niet volledig uitgesloten. Er waait een matige westenwind en zaterdag opnieuw zomers en 28 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28 graden.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Ludo 7A.
5: What number is this, Chip?
4: 7A.
5: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De fietstunnel aan het provinciehuis in Hasselt gaat vanaf 3 augustus 4 weken dicht voor herstellingswerken. Een te poreuze betonlaag en een waterlek moeten worden aangepakt. Net als bij de problemen in 2019 betaalt de aannemer alle herstellingskosten. Fietsers en automobilisten moeten tijdens de werken rekening houden met omleidingen en verkeershinder. De politie Karma waarschuwt voor oplichting via advertenties op Facebook. Slachtoffers worden eerst verleid met kleine winsten en daarna overtuigd om grotere bedragen te investeren, waarna ze hun geld verliezen. Dit voorjaar kreeg de politie 7 à 8 meldingen binnen. Karma roept op om niet in te gaan op advertenties die te mooi lijken om waar te zijn en nooit geld over te schrijven. Vandaag verspreidt er zich vanuit het westen iets minder warme lucht over Limburg. De temperatuur kan wel nog oplopen tot zo'n 29 graden, wat uiteraard nog steeds zomers te noemen is. Het blijft op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Een lokale bui is niet volledig uitgesloten. Er waait een matige westenwind en zaterdag opnieuw zomers en 28 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Baks.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

Maar voor Kenny Rogers in 1978 was het ook wel de definitieve doorbraak. En dat deed hij met The Gambler. Een mooie start alweer van een vrijdagse Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Bijzonder goede namiddag en van harte welkom.

Het is al van 1980 geleden dat ze afscheid nam van de media. Ze heeft nooit meer opgetreden en ze weigert elke comeback resoluut. Ze is trouwens opgenomen als ereburger in haar woonplaats momenteel, dat is in De Haan. En ondertussen 83 en een tijdje terug, toen ze 80 werd, is er nog een speciaal album gereleased, getiteld Marfa 80. Dat is een speciaal verzamelalbum met daarop haar grote hits, zoals ook deze hier, Ik dans met een ander. En wij doen het nu met The Sweet in Funny Funny.

Ja, wellicht de herkenbare stem van Andy Williams hier in deze Can't Get Used of Losing You. En we zitten alweer halfweg de zomervakantie en zometeen blikken we al even wat het toerisme betreft terug op de maand juli. Maar eerst de muziek van Mac en Katie Kissoon.

En dat waren broer en zus Mac en Katie Kissoen hier bij Radio Ludo in deze Love Will Keep Us Together. Limburg blijft ook deze zomer een van de populairste vakantieprovincies van ons land. Nu halverwege de zomervakantie staat de teller al op bijna 900.000 toeristische overnachtingen. Vooral fietsers, wandelaars en festivalgangers vinden massaal de weg naar onze provincie. En dat zijn ook vooral Nederlanders, met natuurlijk als favoriete bestemmingen het Maasland en de Voerstreek.

Dat was Erik van Neggen. En ook een bizar ongeval in Hasselt vorige woensdag. Want daar is een 51-jarige man uit Hasselt lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Kramerslaan. Dat gebeurde rond 2 uur in de namiddag. Toen kwam het tot een aanrijding tussen een fietser en een, jawel, zitmaaier. De fietser liep daarbij lichte verwondingen op. Over de exacte omstandigheden van het ongeval is voorlopig niets bekend.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.com.

0: terminé?
1: Ja, het welbekende. En dit keer de Franse uitvoering met Johnny Hallyday. En dat in Itsy Bitsy Petit Bikini. Zometeen reizen we even doorheen onze provincie en gaan we kijken wat er allemaal te gebeuren staat. Maar eerst deze van Dean Martin.

Dat was hem, Dean Martin, en dat in deze Cha-Cha-Cha d'Amour. En vandaag en morgen gaat in Diepenbeek de 7e editie van het festival Boer Zoekt Bier door. Met vandaag onder meer optredens van Silver, Let's Go, Fly Windy en Lawrence Luiten. En morgen zijn er dan weer Nicky du Soleil, Frans Bauer, Christophe, Marco Schuitmaker, Lawine Boys en Radio Ronnie en Tony. De volledige line-up kan je bekijken via de website boerzoektbier.be. Dus maak je klaar voor een volksfeest waar uiteraard een goed pintje niet kan ontbreken. Iedereen is welkom, dat op de festivalweide in de Nierstraat in Diepenbeek. En die vindt u tegenover de universitaire campus.

Pledging My Love. En dat was muziek van Bobby V. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag 31 juli. Maar eerst deze plaat van Ray Stevens en Everything is Beautiful.

Dat was muziek van Ray Stevens en Everything is Beautiful. En op deze dag 1964 starten de medewerkers van zeezender Radio Veronica de actie Veronica blijft als u dat wil. Het is een wanhoopspoging om de radiozender in de lucht te houden. Daar draaien we zo meteen iets van, maar eerst doen we het met een ander muzikaal feit. Dat komt uit 1959, want dan neemt Neil Sedaka in New York O'Carroll op. Het nummer is een ode aan Carole King, de jonge liedjesschrijfster op wie hij verliefd is. De single bereikte nummer 1, wat zeg ik, de nummer 9 in de VS. En die Carole King neemt daarop een antwoordplaatje op, dat heet O'Neill. Maar dat wordt helaas geen hit.

goed voor een nummer 9 in de VS. Dat was Neil Sedaka in O'Carroll. Ik had het daar straks reeds over die actie die opgezet werd door de medewerkers van Radio Veronica in 1974 op deze 31ste juli. En de slagzin was altijd: Veronica zal moeten blijven. En dat klonk ongeveer zo.

dat is datgene waar het hier allemaal om draait. Om die music, music, music. Dat was Theresa Brewer. Terwijl de spelers van KRC Genk zich voorbereiden op het nieuwe seizoen, zijn de fans alvast welkom. Nu zondag 2 augustus en dat voor de jaarlijkse fandag. Voor die gelegenheid wordt parking 7 omgetoverd tot een groot entertainmentpark met animaties en attracties voor jong en oud. Daar kan je dus de hele nacht genieten en je krijgt zelfs een blik achter de schermen. Er is zelfs mogelijkheid om ook de kleedkamer te bekijken. Nadien is er ook nog een handtekeningssessie van de A-kern. En verschillende artiesten, met onder meer Pat Crimson, zorgen de hele dag voor wat ambiance op het podium. Afsluitend doe je met de gala-wedstrijd tussen KRC Genk en FC Twente. Dat is nu zondag 2 augustus vanaf 11 uur in en rond de CGK Arena. Die vindt u langs het Stadionplein in Genk. En voor meer informatie is er de website krcgenk.be.

Ja, de bezigheid op een vrijdag door deze Floyd Robinson in Making Love. Wij maken zometeen deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer Whitney Houston en het mooie Saving All My Love For You.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakten in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen.

0: Ja, gelukkig mag het altijd een beetje van die dromen hebben. Dat was muziek van de Fortunes in I Got a Dream. En dat hier op deze vrijdagavond. Van harte welkom bij Radio Ludo. En welkom in deel 2 van deze Hallo Limburg. Met daarin zometeen muziek van Lucas Quartet en zijn Salome.
1: Hallo Limburg.

Dat was Lucas Quartet en zijn Salome. Zometeen uit Nederland Anita Meijer en het mooie They Don't Play Our Love Song Anymore. Na deze Johnny Tillotson en I Just Called Up to Say Goodbye.

was Jovalli en de vissers van Capri. Zometeen gaan we naar Zonhoven, want daar staat dit weekend ook een en ander te gebeuren. Eerst nog muziek van Fabian in Turn Me Loose.

Dat was muziek van Fabian en Turn Me Loose. En deze zomer wordt het Kerkplein in Zonhoven opnieuw omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplek waar smaak, muziek en gezelligheid samenkomen tijdens Chefs on Wheels. Dat is het Muziek en Foodtruck Festival. En dat nu zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Je geniet er van een gevarieerd aanbod aan zorgvuldig geselecteerde foodtrucks. Het gaat daar van streetfood klassiekers tot internationale smaken. En naast lekker eten zorgt de organisatie ook voor een sfeervolle muzikale omkadering. Er is ook kindergrimmen en een springkasteel voor de allerkleinste. Iedereen is welkom nu zaterdag 1 augustus van 14 tot 22 uur en zondag 2 augustus van 12 tot 21 uur. Dat dus op het Kerkplein in Zonhoven. De toegang is gratis. En voor meer informatie surf je naar de website chefsonwheels.be.

Dat was muziek van deze Revingtons in Papa Om Papa Pa. Zometeen gaan we naar het zwembad in Bilzenhusselt. Ik heb eerst nog muziek van The Strangers en dat in Zorbas Dance.

dan even naar het zwembad Ter Kommen in Bilzen-Hoesselt, want dat sluit onmiddellijk na vastlegging van vergevorderd betonrot. Ja, het zwembad Ter Kommen in Hoesselt sluit dus met onmiddellijke ingang, dat zei nog de burgemeester. Tijdens een technische controle werd namelijk vergevorderd betonrot vastgesteld, waardoor de stabiliteit van de constructie niet langer kan gegarandeerd worden. De stad neemt daarop een preventieve veiligheidsmaatregel. Volgens de stad blijft het aanbieden van zwemgelegenheid een prioriteit en daarom worden de activiteiten van Bad Ter Kommen tijdelijk overgebracht naar Bad de Kimpel.

dat was The Secret Love van Billy Stewart. En meer dan 200 standhouders staan nu zondag 2 augustus klaar in Houthalen tijdens de Bronweg Rommelmarkt. Van 9 tot 15 uur kan je daar kuieren langs tal van standjes waar je misschien wel een antieke schat vindt. Om er een gezellige dag van te maken is er ook ontbijt met spek en eieren voorzien, dat tussen 8 en 10. En voor de lunch kan je dan weer kiezen uit hotdogs. En die zijn dan weer te verkrijgen van 11 tot 19 uur. Er zijn ook 2 live optredens voorzien. DJ Benny Turbo treedt op om 12:30 en Domino om 16:30. En er is ook kindergriemen en een springkasteel voor de allerkleinste. Inkom is gratis. Iedereen welkom van 9 tot 15 uur aan de Bronweg in Houthalen. En voor meer informatie krijg je de website bronwegrommelmarkt.be.

Muziek van Lee Dorsey hier bij Radio Ludo en Working in a Coal Mine. Nog even dit, want zondag 2 augustus is er de Europese glasmarkt die doorgaat in Lommel. Dat tussen 10 en 17 uur, want dan transformeert het gezellige stadscentrum in een schitterend decor van glas. Je kan er glaskunst in al zijn vormen en stijlen ontdekken, maar ook deelnemen aan creatieve glas- en zandworkshops voor jong en oud. Ja, bijna alle workshops zijn daar gratis en je hoeft je vooraf niet in te schrijven. Er is ook een mobiele glasoven aanwezig die demonstreert hoe glas wordt geblazen. Traditiegetrouw vindt er ook de brokante en antiekmarkt plaats. En dat dus van 10 tot 17 uur in het centrum van Lommel. Voor meer informatie is er visitlommel.be.

waren de Jones Girls. En dan nog ons muzikaal feit van vandaag, 31 juli. En daarvoor gaan we terug naar 1999. Want dan komt Christina Aguilera op nummer 1 binnen in de VS met Genie in the Bottle. Zoals daarmee dat jaar na Britney Spears en Jennifer Lopez, de derde zangeres die dat met een debuutsingle voor elkaar kreeg. Het nummer levert de jonge zangeres ook de Grammy voor beste nieuwe artiest op.

Ja, toch wel het zomersplaatje van deze Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Aan het einde van deze Hallo Limburg week. Maak er een fijn weekend van. En wij horen elkaar maandag weer vanaf 5 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens. Leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: We moeten ook lamentar het aantal de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.

0: kennst du.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.